0: 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon. Why wait to say, at least I did.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dus

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Maar Hezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
3: Peter van Echt.

0: Het begin van deze nieuwe Radio Horizondag met de heerlijke muziek van The Waterboys. Je hoorde de Hole of the Moon. Een bijzonder goedemorgen en leuk dat je luistert.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Een opname uit de Heineken Music Hall 2016. Ja, zo maakt hij ze niet meer, hè. Jan Smit, ik ben verliefd, maar dan wel niet op jou.
1: Welkom bij Fries uit de Veren met Pieter van Eeg.
0: Een bijzonder goede morgen en van harte welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag. Die wij, zoals te doen gebruikelijk, elke zaterdag en zondag beginnen met het programma Fris uit de Veren. We hebben er weer zin aan. Nogmaals,

echt het idee dat u ook zin heeft om mee te zingen met de liedjes die voorbij gaan komen in het programma Fris uit de Veren. Als voorbeeld hadden we zojuist Jan Smit. Maar deze zingt ook lekker mee. Dit is goed.

Rompie. En Rompie, kan ik me nog herinneren, was lange tijd een feestcafé in Nijmegen in de Hertogstraat. Als ik mij niet vergis, of het nog bestaat, weet ik niet. Maar daar kwam het eigenlijk uiteindelijk vandaan, deze Alice. Who the fuck is Alice? Het burgemeesterontbijt is een jaarlijks evenement in Nederland, waarbij een burgemeester of wethouder samen met een klas basisschoolleerlingen ontbijt. Onder meer in Veldhoven, Bergijk, Reuzel, de Mierde en Valkenswaard werd er ontbeten de afgelopen week met de burgemeester. En gisteren was het uiteindelijk de allerlaatste dag dat dat kon. De ochtend, de ontbijtochtend. Mocht je aan het ontbijten zijn op dit moment, smakelijk eten, doen wij de nieuwe van Taylor Swift en Patient Zero.

Noem het een oorsprong, een nulpunt, een klik of een clash. Een moment van samenvallen en ontluiken. Welkom binnenkort bij Connect, het thema van Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en ook Lieshout. En de regio ligt op en jij bent uitgenodigd om uiteindelijk ook mee te doen. En voor het eerst sinds jaren weer een officieel decor voor het Philips Stadion van het festival. Er wordt een spectaculaire 15 minuten durende licht- en drone-show georganiseerd, genaamd The Breeding Collective. Dus dat allemaal binnenkort van 7 tot en met 14 november. Glow 2026.

0: fietsroute, de Smokkelroute, die is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Awards in de categorie wandel, fiets of waterbeleving. De Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietsroute van ongeveer 44 kilometer door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamond-Achel. Ga ik toch eens een keertje proberen. Was dit U2 en die Unforgettable Fire.
1: Radio.
2: Radio Horizon.
3: Ja, we gaan er klaar.
4: Ja, we gaan er klaar.

0: laatste klokkenstel. Klokkenstel.
1: Ah, gaat lekker, ik heb
0: hem vast. Hoe nou?
1: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
0: Dankjewel.
2: Aangedaan.
0: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kolende punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
1: Ik heb er een uitkijken.
0: Maar

momenten blijft legendarisch. Hè? De muziek die hij gemaakt heeft, André van Duin, was dit de Bim Bam. Wat een puinhoop ook. Hè? Het is 9:30 bijna geweest op deze zaterdag. En ja, dit is ook fantastisch toch. Hè? De nieuwe van Raccoon en dichter.

0: Mooi hè, de nieuwe van Raccoon en Dicht bij het vuur. Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ooit geveept. Maar hoe zit dat bij jongeren in de Kempen? Daar gaan we in de miniserie even over vepen achterkomen. In deze aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaringen met vepen. Waarom zijn ze begonnen? Hoe vaak gebruiken ze een vape? En zijn ze niet bang voor de gevolgen uiteindelijk?
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon Ochtendshow.
2: Radio Horizon.
0: En de miniserie even over vapen, die kun je bekijken op 1 Kempen, maar ook via YouTube. En je kunt hem ook bekijken via onze website. Ja, vandaag een regenachtige zaterdag. Zondag wordt weer een ietsje beter. Maar vandaag zijn er een flink aantal buien. Supertramp, and it's raining again.

wat was het lekker, hè? Die nazomerdagen. Supergramp and It's Raining Again. De gemeente Valkenswaard voert op 17 en 18 oktober asfaltonderhoud uit aan de vest op het bedrijventerrein De Schaapsloop. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur in de ochtend en 7 uur in de avond. De vest wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de rotonde met de Europalaan tot aan de bocht bij de John F. Kennedylaan. En de kruising met de Zeelberg die blijft uiteindelijk wel open voor het verkeer. En voor vragen over de uitvoering kunnen belangstellenden contact opnemen met het team beheer en uitvoering van de gemeente.

0: Vanavond om 7 uur dan is Bouke in de Ruchten in Zomeren met de coverband van Elvis Presley. We zijn erbij. Ik heb er weer zin in. Dat is alweer een tijdje geleden. Ik kijk er graag naar. Een energieke show naar alle waarschijnlijkheid. Maar dit was dan toch echt het originele van Elvis Presley en Your Suspicious Minds. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent.
1: Het nieuws uit de regio.

deze nog weer eens terug te horen. Een behoorlijk aantal jaren geleden dat Siep van de Kast weer eens raak schoot. En dat deed hij met deze plaat. Het is 15 minuten voor 10 geworden op deze zaterdagochtend. Elke zaterdag en zondag het ochtendprogramma Fris uit de Veren tussen 9 en 11 uur. En suggesties, ze zijn altijd van harte welkom. De gemeente Heesterleende heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende. Vrachtwagens parkeren daar regelmatig en dat zorgde voor overlast en voor gevaarlijke situaties voor de voetgangers. De parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het Leenderbos en niet voor vrachtverkeer. Toch stonden er geregeld vrachtwagens en een aantal keer reed een vrachtwagen zich vast, waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaats en heeft de gemeente om het verbod gevraagd. En de politie Oost-Brabant heeft uiteindelijk positief

0: Ze was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. En nog heel kort geleden kwam zij te overlijden. Op 25 augustus hadden wij Dolly Parton en Jolene.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Roachford, Jorde, Cuddly Toy. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Marais op deze enigszins regenachtige zaterdag. Straks om 11 uur uiteraard ook weer een nieuwe show van de radio. Oh ja, moeten we het trouwens nog hebben over die tijgermug. Die gesignaleerd is in Tilburg, Mierlo, maar ook in Eindhoven. Ik denk dat we dat toch maar eens moeten doen. Zometeen, na 10 uur.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: De statie in Valkenswaard. Het oude

0: aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: zijnde, goedemorgen. Van harte welkom bij deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Hadden we deze hele leuke van Jiskeven.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

gevonden in Brabant. Hè, moeten we ons in de camper zorgen maken? De Aziatische tijgermug is onlangs aangetroffen in Tilburg, Mierlo en ook in Eindhoven. Deze exotische mug kan tropische ziektes overdragen. En hoe groot is het risico voor inwoners van de camper? Eén ding weten we wel, de tijgermug steekt vooral overdag. Via een steek kan de mug wel wat enge ziektes overdragen. Dus let erop. Het schijnt zo te zijn, als ik de afbeelding zie, dan lijkt het mij een hele grote mug. Tijgermug. Maar hij schijnt zelfs kleiner te zijn dan de mug die wij eigenlijk hier kennen. Maar fijn, hou het in de gaten. Robert.

Oké, hoorde je van The Clash. Van 12 tot en met 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. En de gemeente vraagt extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen, maar ook batterijen. Veel oude apparaten blijven in een kast of in een la liggen of verdwijnen soms bij het restafval. En dat is zonde, want ze bevatten onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Die tweede kans krijgen ze alleen als ze op de juiste manier worden ingeleverd. En hoe lever je ze op de juiste manier in? Ga even naar www.wecycle.nl en daar vind je het dichtstbijzijnde inlevering.

Cyrus en End of the World. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Heezenleende slachtoffer. Met babbeltrucs halen de oplichters mensen over om geld en waardevolle spullen af te geven. Slachtoffers zijn vaak oudere mensen. Ze worden gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn en vertelt dat er een risico is op inbraak bij hen thuis. Word je gebeld en vertrouw je het niet? Hang dan op en meld het bij de politie via 0900 8844. En staat er iemand voor de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar zijn identificatie, een pas met foto en ook dienstnummer.

0: Radio Horizon.
1: Weggebruikers die afgelopen woensdag een ongeval op de A58 bij Oorschot filmden of fotografeerden, kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant ons via social media. Bij het ongeval van afgelopen woensdag raakten meerdere mensen gewond. Hulpdiensten verleenden hulp aan 2 slachtoffers. Ook specialisten van de forensische opsporing deden onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En volgens de politie pakten 29 automobilisten de telefoon om een foto of video van het ongeval en de hulpverlening te maken. Op Instagram spreekt de politie haar ongenoegen uit over het gedrag van de automobilisten. Los van het feit dat het bij wet is verboden, overschrijdt dit iedere fatsoensnorm. Achter ieder incident sluit namelijk ook schuilt ook een persoonlijk drama, zegt de politie. En door tijdens een file bezig te zijn met filmen, nemen deze bestuurders ook het risico op een nieuwe aanrijding, kennelijk voor lief.

beetje herkenbaar ook, hè? De muziek van The Cure. Je hoort hem niet al te vaak. Zo leuke plaat. De Caterpillar hoorde je voorbij komen. In het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn natuurlijk naar een nieuwe show van de radio. Straks om 11 uur met Erik, Jan en Dianne. Doen we deze nog van Stevie Wonder en For Once in My Life.

doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En maar hopen.

ook uit voor de Aziatische muggen die gesignaleerd is. Wat een plaat was dit, hè? Ik heb thuis ook de 12-inch uitvoering. Ik heb hem naar alle waarschijnlijkheid hartstikke grijs gedraaid in die tijd. Hadden wij muziek van Noodweer en Jorden in de disco. Nou, Noodweer wil ik niet zeggen vandaag, maar een beetje regenachtig is het wel. De nieuwe van Douwe Bob in de show met Note to Self. I can still

Cougar, Mellencamp en Jack en Diane. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze fris uit de veren voor deze zaterdag, deze 10e oktober. Het begin van deze nieuwe Radio Horizondag is gemaakt. Doen we morgen weer trouwens. En zometeen heel veel plezier met de nieuwe show van de radio. En bovendien een heel fijn weekend.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
6: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 6 km file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Jan de Sterke.
10: Ah, lekker weekend. Een volle Horizon zaterdag in volle gang. En ik mag je meenemen naar een uur of twee. Ga je gezellig mee?

gewoon niks mooiers dan het origineel. Veel mooier dan die cover die een paar jaar geleden werd gemaakt. Ik heb het over It's My Life, Talk Talk, 1984. Op jouw Horizon Zaterdag, die nu in volle gang is. Dankjewel Peter van Echt. Ja, graag nemen we het stokje van je over. Samen richting een uur of twee met werkelijk een bomvolle show vandaag. We gaan bellen met de zanger van de Vulpoepers, die volgende week in de Kantinetheater in Budeldorpplein staan. We hebben het met de activiteitencommissie van de Smeltkruse Maarhezen over zomaar eens een zondag. Nou, dat zijn nog maar een paar voorbeelden. We hebben nog veel meer voor je in petto. Dus hou de radio gezellig hier. Ah, dat is lekker. Cold.

Het is bijna een kerkelijk liedje, geweldig gemaakt, hè? Die Army of Lovers hadden ze een hit mee in 1991. En je hoorde Crucified hier in de show van de radio.

Bronski Beat en Small Town Boy. Zo dadelijk gaan we bellen met Theo Dubbelt. Hij is van Rood-Wit 67 Budeldorpplein Budelschoot. En die gaan binnenkort een hele leuke dag organiseren voor de jeugd. Fair Play. Even blijven luisteren. Dadelijk in de show.

0: Aan de telefoon Theo Dubbelt. Theo is een druk bezet man. Hij doet van alles. Onder andere kennen we hem natuurlijk van de Schakel. Maar daarnaast doet hij nog veel meer. Theo, welkom in het programma.
1: Ja, ik doe eigenlijk best veel. Maar op dit moment ben ik druk bezig met mijn taak als secretaris binnen Rood-Wit 67. En ben ik ook secretaris van de padelvereniging die we opgericht hebben.
0: Ja.
1: En waar we mooie banen mee aan het leggen zijn.
0: Binnenkort gaan jullie iets bijzonders organiseren. 24 oktober, Fair Play Dag. Wat is dat, Theo?
1: Nou, Fair Play Dag is eigenlijk een hele leuke dag voor kinderen uit onze gemeenschap. Van 5 tot 13 jaar. Waar we eigenlijk leuke spelletjes hebben bedacht. En ik kan natuurlijk niet te veel vertellen, hè, maar de kinderen moeten daar zelf gewoon komen ervaren. Het is de dag begint om 9:30 tot 1:00. En papa's, mama's, opa's, oma's zijn natuurlijk van harte welkom om die dag de kinderen aan te moedigen om gewoon erbij te zijn, een leuke dag te hebben.
0: Ja.
1: En de aanleiding is eigenlijk heel simpel. Rood-Wit bestaat namelijk dit jaar 60 jaar. Dus vandaar dat wij hele leuke activiteiten aan het organiseren zijn, waaronder dus inderdaad de Fair Play Dag.
0: Ja, Fair Play, die naam. Hoe kom je bij die naam?
1: Nou, de Fair Play Dag is eigenlijk van oudsher. Is een activiteit van het Rood-Wit die eigenlijk jaarlijks werd gehouden. Vraag me niet precies hoe dit tot stand is gekomen, maar als ik een beetje een invulling mag geven, Fair Play. Ja, een eerlijk Fair Play, ja.
0: Gezellig, dag. Gezellig samen, ja. Sportief bezig zijn. Dat is een beetje wat ik een beetje... De beleving, die klopt wel heel aardig. Leuk voetbal spelen, lekker samen voetballen, sportief bezig zijn met elkaar. Het is volgens mij een compleet verzorgde dag, of niet?
1: Ja, het is inderdaad een compleet verzorgde dag. Tenminste, een ochtend en een klein beetje van de middag. En het is ook een klein beetje een aanloop naar alle andere leuke activiteiten die er nog aan zitten te komen in de rest van het seizoen.
0: Dan zie ik hier staan, inclusief lunch.
1: Ja, natuurlijk. Na al die noeste arbeid op het voetbalveld is natuurlijk ook ruimte om even een broodje en een knakworst te eten. Om gewoon zelf de ochtend en de middag mee af te sluiten. Dus dat is eigenlijk een klein beetje het idee.
0: Oké, de Fair Play Dag dus op die zaterdag de 24 oktober. Als mensen nou luisteren en ze willen ook graag meekomen met hun kids, kan dat?
1: Zeker, zeker. Ja, iedereen uit de gemeenschap is welkom. Wel even graag even aanmelden. We hebben in ieder geval €5 als eigen bijdrage bedacht. Om in ieder geval uit een klein beetje ook de dag een beetje vorm te geven. Ondanks dat, die €5 is eigenlijk een klein schijntje. Want we hebben een hele leuke activiteit, wat er meer kost natuurlijk. Maar die worden betaald vanuit de K-site. De K-site is namelijk onze kidsclub, zeg maar. Waarbij een potje is van het Rood-Wit. Waar activiteiten voor de jeugd wordt georganiseerd.
0: Ja, ja. Als mensen mee willen doen, moeten ze even contact opnemen met Maarten. 06-225-80449. Geef van tevoren even op dat ze weten dat je komt. Dan kunnen ze daar rekening mee houden. En dan ben je gegarandeerd van een hele leuke ochtend en een beetje middag. En samen Fair Play, een leuke dag beleven in dat kader van Rood-Wit 67, Budelschoot en Budeldorpplein. Theo, dankjewel voor de uitleg. En heel veel succes met de laatste puntjes op die.
1: Ja, geen dank. En fijne uitzending nog.

Hij is mooi, hè? Dat dacht ik. John Eubank, remix van Armin van Buuren en Trevor Kwaar. And this is what it feels like. Hier in de show.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but two hours.
1: Als je toevallig met je vader in de auto zit op dit moment, moet je even naar hem kijken. En vooral zijn gezicht. Die staat waarschijnlijk in standje heel stoer. Ik kan heel stoer zingen nu. Dat doe ik namelijk ook altijd als ik in de auto zit met dit plaatje. Roger Miller en Strangers of Cigarettes. Ah, lekker. The King of the Road. Op deze zaterdagmorgen. Goedemorgen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N62 Belgische grens richting Borselen. In de Westerschelde-tunnel is 1 rijstrook dicht door een pechgeval. En de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
5: De Horizon zaterdag in volle gang. En we vinden het hartstikke leuk dat je luistert. Dit uur gaan we onder andere bellen met zomaar een zondag in Maarrezen.
6: Hey, het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.

plaatje nodigt heel erg uit om lekker mee te dansen. Gewoon, zo heel zachtjes, met je billen. Gewoon, van links naar rechts. Kan makkelijk. Wat maakt het uit? Het is toch maar zaterdag. Je moet er wat van maken, toch? Het is toch zo? Carol G, hoorde je een lekker zomers muziekje zo aan het begin van het tweede uur op deze zaterdag. 6 over 12 en hier is de cult.

eerlijk gezegd moest ik wel even wennen aan deze nieuwe plaat van Douwe Bob. Not to myself. Dit moet ik niet vergeten. Even een kleine aantekening. Ja, dat is het toch? Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Welkom bij Radio Horizon, de show van de radio onderweg naar 2. Dadelijk even bellen met Maarrezen, activiteitencommissie, afdeling Zomaar een Zondag. Hier is Emily Sandé.

0: De hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Horizon.
1: Radio Horizon.
2: Aan de telefoon Kitty Raats van Zomaar op Zondag. Welkom in het radioprogramma. Het gaat weer beginnen. De herfstperiode breekt eraan. En in de smeltkroes is er weer van alles te beleven, hè?
3: Nou, bijvoorbeeld de Zomaar op Zondagmiddagen. We hebben 4 keer per jaar hebben wij een zondagmiddag met een leuke muziekband. En dan zijn de mensen van harte welkom om bij ons naar muziek te luisteren. En er komen verschillende bandjes. En aanstaande zondag komt de Leftovers. Dat is een gerenommeerde bluesband hier uit de buurt. En dit begint om 2:30 en dat kost €10. En dan kun je via de website bestellen, maar je kunt het aan de kassa betalen.
2: Okay.
3: En het zijn altijd hele leuke gezellige middagen. Er wordt gekletst, er wordt wat gedronken en er wordt gedanst. Dus echt heel erg leuk.
2: De Leftovers, bluesband uit de regio Weert. Dat belooft een lekker swingende zondag te worden.
3: Nou, dat hoop ik van wel. Hè. De maan gesproken zijn die zondagmiddag altijd heel erg leuk. Wordt ook goed bezocht, er wordt gedanst en er wordt lekker gezellig geklept.
2: Ja.
3: En de muziek is echt hartstikke leuk.
2: Ja. Die zondagmiddag, hoe laat begint het?
3: Het begint om 2:30.
2: 2:30?
3: Tot 4:55, ja.
2: Oh, okay. 2:30 in de smeltkroes in Marese, kan bijna niet missen. Heb je een toegangskaartje nodig?
3: Ja, je moet een ticket kopen. Je kunt dat via de website doen van de smeltkroes Marese. Maar je kunt ook aan de kassa betalen.
2: Kijk.
3: En het kost dus €10, dat is op zich niet zo heel veel.
2: Nee, dan heb je een leuke zondagmiddag uit voor. Lekker dichtbij, lekker in de buurt. Met allemaal bekenden, lekker swingen, lekker blues genieten. Ja, dat moet helemaal goed komen. Nou is de 11e oktober is de aftrap eigenlijk door die Leftovers. Wat is het volgende wat op jullie programma staat op de zondag?
3: Het volgende is op zondag 19 november komt 55. Dat is een 8-koppige coverband uit Den Bosch. En volgens mij hebben zij familie in Budel. Want ze zijn al een keer eerder bij ons komen optreden. En toen kwam de hele familie uit Budel ook mee. Het was helemaal een geweldig leuke middag, want er werd volop gedanst en meegezongen. Het was echt heel erg leuk. En zondag 21 februari komt Frank's Hot Ten. Dat is ook een band uit Valkenswaard, maar waar ook Marezenaren in zitten. En eind juni komt, of begin juni, komt Edwin van Zuiden. Dat is een allround corporatief. Die komt ook optreden.
2: Zomaar op zondagmiddag. Hoe vaak is dat evenement?
3: 4 keer. Dus 11 oktober, 29 november, 21 februari en 6 juni.
2: Hartstikke mooi. Het hele programma kun je terugvinden op de website, kan ik me zo maar voorstellen.
3: Ja, zeker. Dan kun je gelijk zien welke bandjes er komen, hoe laat het begint, wat het kost. Je kunt gelijk van alles lezen over die bandjes. Dus je kunt gelijk kijken waar wil ik naartoe.
2: Kitty, je hebt ons helemaal bijgepraat. Dankjewel voor alle informatie. En veel succes nog met de laatste puntjes op de i.
3: Nou, hartstikke bedankt. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken, want het is altijd hartstikke leuk.

man, man, wat is het oud? Narada Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme, 1985. Ja, 3 over 1/2.

0: in de show en Into the Groove. Straks in het volgende uur gaan we bellen met de zanger van de Vulpoepers. Je weet wel, die hadden ooit een hele grote hit met de Eglantier. En de Vulpoepers 3.0 staan volgende week in het Kantinetheater in Budeldorpplein.
1: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

je dat de eerste radio-interview van Guus Meeuwis bij mij in het radioprogramma was? Op Radio Royaal, in de show van de radio. Ja, ja, dat was lang geleden. We draaiden een van zijn grootste hits. Dit was Nergens zonder je.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
5: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
9: Erik, hey, goedemiddag. Welkom in de show van de radio. Die hadden vandaag een dagje vrij. Morgen is er weer bij, hoor. Ja, en ik mag je meenemen naar een uur of 2. Gezellig!

vaak opstaan in de auto. Als ik buiten het ontvangstgebied van Horizon ben en ik even aangewezen ben op een cd'tje, dan is het toch vaak wel aha. Dit kwam er trouwens in 1986. Je hoorde Hunting High

De 90's. Lekker, hè? Dat was een mooie periode. Dit komt trouwens uit 1992. Rhythm is a Dancer. Snap op horizon naar Blame van Calvin Harris en John Newman. Welkom in het derde uur van de show van de radio.

0: Welkom in het programma, chef. Jeetje.
1: Ja, dankjewel.
0: De Vulpoepers. Jullie gaan binnenkort een optreden geven in het Kantinetheater in Budeldorpplein, hè?
1: Ja, ik ben heel benieuwd met die zaal. Want ze zijn toch erg mooi.
0: Ja, is een hele bijzondere zaal. Echt waar. Ja,
1: het is
0: ja.
1: De Tuschinski van Brabant of zo.
0: Absoluut waar. Is zo. Kan het bevestigen. Ja, ja. De Vulpoepers 3.0 treden zaterdag 17 oktober op in het Kantinetheater in Budeldorpplein. De deuren gaan er open vanaf 8 uur. Ja, en alle klassieke hits komen denk ik wel voorbij die avond, chef, of niet?
1: Zeker. De Nederland hier uiteraard. Maar we hebben ook een aantal nieuwe nummers. En je noemde het protest... muziek, de nieuwe nummers zijn wel kritisch, maar toch ook net als de oude nummers wel feestelijk en dat wel ook heel gezellig is. Dat is dus niet een gereformeerd theater voorstel. Het is toch wel gezellig ook.
0: Ja. Ja. Vroeger maakten jullie veel muziek, hè, over bijzondere onderwerpen zoals apartheid, de kernenergie, woningnood, minderheden. Ja. Eigenlijk alles kwam wel eens een beetje voorbij in de liederen. Hè?
1: In de ja. Dat klopt. Ja. Maar ook liedjes. Hè? En de Eglantier, daar gaat het vooral over bier en over dat er tussen een man en een vrouw gebeurt.
0: Ja.
1: Dus dat, niet echt een protest, maar dat is ook het enige nummer dat landelijk op de radio nog behoorlijk gedraaid is toen en af en toe nog langs komt.
0: Ja. Eigenlijk heel bijzonder dat veel mensen wel dat denken. Dat de Vulpoepers vroeger echt wel een groep waren die bepaalde onderwerpen in de muziek verwerkten. Maar ja, door de jaren heen, jullie zijn ook feestelijke muziek gaan maken, chef. Je groeit natuurlijk wel met de tijd mee, kan ik me zo voorstellen, qua muziek.
1: Ja, nee, maar het was vroeger ook heel feestelijk en gezellig als wij ergens op een manifestatie speelden. Ja, ik heb het ook 50 jaar geleden dan, hè. En dan stond daar het socialistisch koor Morgenrood. Ja. En dan waren mensen heel blij als er een band kwam die ook een drumstel hadden en gezellig muziek maakte.
0: Ja, zo ging dat.
1: Ook al waren de teksten kritisch, zoals vanaf zijn.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Juist die combinatie zo van, waarvan ik denk dat ons uniek maakte.
0: Jij zegt even, is dat nog zo, dat die de teksten af en toe wel wat kritisch zijn?
1: Jawel, ja.
0: Het mag ook wel een beetje schuren, hè?
1: Zeker, ja. We hebben een liedje, bijvoorbeeld Niks te verbergen. Weet je, zouden we wel eens mensen wat zeggen als het over privacy gaat. Nou, ze mogen alles van me weten. En daar hebben we toch best wel een kritisch lied over. Ja. En over de remigratie. Waar net over gepraat wordt door allerlei figuren, alsof het maar heel normaal is om mensen met een andere huidskleur het land uit te sturen. En dat het dus al bijna normaal is om het daar gewoon over te hebben.
0: Ja.
1: Ook al gebeurt het nog niet, maar er wordt er wel over gepraat alsof het best wel zou kunnen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Als er maar genoeg mensen op stemmen, dan gebeurt het ook. Maar het is onmogelijk volgens de wet. Volgens fatsoen en ethische normen en wat dan ook. We hebben toch een duidelijke verrechting in het land. En wij vinden dat het zuur eigenlijk. En wij, onze 50-jarige tour, die hebben we ook tegen het zuur genoemd. En we hebben ook een liedje over gemaakt tegen het zuur. Zo, dat is dan toch wel een beetje de trend.
0: Ja, dat mag ook wel. Dat is ook wel kenmerkend voor de Vulpoepers, denk ik. Vulpoepers 3.0. Volgende week zaterdag in het Kantinetheater in Budeldorpplein. Als je kaarten wil, als je te luisteren, dan moet je even naar de website van het Kantinetheater. En zorg dat je die kaarten krijgt, want die avond mag je gewoon niet missen. Dankjewel dat je even een uitzending was, chef. En heel veel succes volgende week met het optreden in Dorpplein.
1: Dankjewel.

2003. Simply Red. Als ik s'avonds een keer zin heb om even geen televisie te kijken, maar gewoon lekker in de muziek te gaan, dan vind ik het wel eens leuk om op YouTube even een concert te zoeken van Simply Red. Heb je diverse. Het is allemaal een beetje in een hele bijzondere sfeer. En het is eigenlijk wel een aanrader om dat ook een keer te doen. Als je nou een keer een avondje, een andere avond wil, muzikaal, met lekker muziek, gewoon heel chill, dan moet je dat een keer doen. Gewoon een concert van Simply Red opzetten. En je hebt ze ook, dat ze ergens in Spanje, in Cuba optreden. Ja, dat is helemaal mooi. Dat is echt geweldig. Even naar kijken. Sunrise. En hier is Agneta Falskog uit Zweden.

Taylor Swift en Open Lights. Na de heerde zoon van Agneta Valskog. Je weet wel, die blonde van ABBA. En stel nou dat je een keer wat organiseert. Of je wil graag een keer langskomen in de show. Of je hebt een persoonlijke playlist die je wel een keer op de radio wil. Of je wil iemand te groeten doen. Of je wil zelf een keer op televisie. Of je wil iets gaan promoten. Een boek wat je geschreven hebt. Van mij wat ga je het kanaal overzwemmen. Wil je daarover vertellen? En kun je wel wat sponsoring gebruiken? Kom dan even langs hier in de show. Vertel het zelf tegen onze luisteraars. Stuur even een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Pistazie Valken.

0: Al Ducommeers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt.

0: u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N276 Brunssum-Maasbracht. Tussen Susteren en Koningsbos is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de afsluiting van de A2 dit weekend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: En in dit eerste uur van het programma Over de Grens hebben we straks het item prompt mee voor een goed idee. En dat om 2:30. En het thema van vandaag is de herfstvakantie. Hey, het nieuws van bij ons. Oh yeah, maar nu eerst hoor je muziek van Vanessa Paradis. Dit is Be My Baby.

Vanessa Paradis met de smeekbede om even heel lief te zijn. Ben heel lief voor mij. En dat mag je in de ruimste zin van het woord oppakken. En hoe je het interpreteert, dat is uiteraard aan jou. Goedemiddag trouwens. Welkom bij Radio Horizon. Dit is het programma Over de Grens. Tot aan de klok van 5 uur weer zeer gevarieerde muziek, maar vooral met lekker uptempo en feel-good muziek. Zodat de zaterdagmiddag als het ware aan je voorbij vliegt. Let op, de A2 afgesloten tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Kerenzijde. Mocht je nog reisplannen hebben richting het zuiden, dan ben je een gewaarschuwd mens. Bereid je reis en de alternatieven vooral heel goed voor. Dit zijn de Kinks. It is just that terrible. She walked up to me and she asked.

Julie Joël met een hit uit 1993. Het heette The River of Dreams. En daarvoor hoorde je de Kings en Lola. Vanavond een optreden in de Smeltkroes van Nathalie Baartman. Vanavond om 20:30 kun je gaan kijken naar de 9e voorstellingen van Nathalie. Cabaretieren met Twentse wortels. Meer informatie en verkrijgen van kaartjes, dat gaat via de website akdesmeltkroes.nl. Hoor je nu muziek van Jonas Blue en GP Cooper. You alone.

Later als ik groter ben, dat gaat hem niet meer worden. Later als ik ouder ben, misschien nog wel. Je hoort de Bluff met een hit uit 2012. Uit onderzoek is gebleken dat muziek maken niet alleen leuk is voor je oren, maar mensen die op latere leeftijd een instrument leerden spelen en dat ook bleven doen, hielden hun geheugen beter op peil. Dus als je ooit hebt gedacht, ik ben te oud om gitaar, piano of drums te leren, misschien is dan dat juist de perfecte excuus om morgen te beginnen. Maar de vraag waar ik je mee wegstuur is, welk instrument zou je dan graag willen gaan leren spelen? Nou, we zijn allemaal menselijk en dat wordt door Human League vertolkt in een hit uit 1986. Het liedje heet I'm Only...

andere muziek uit 1986, de Human League en het liedje Human. En daar waar ik soms nog het gevoel heb dat we de zomer de vakantie nog maar net achter de rug hebben, gaan we het hebben over de herfstvakantie. En dat doen we in onze wekelijkse item Prompt mee voor een goed idee. Volgende week begint de herfstvakantie en dat betekent dat Nederland zich massaal gaat afvragen waar zullen we dit jaar eens niet naartoe gaan. Want vakantieplannen is inmiddels

Ja, het was mooi en sympathiek gebaar op de kermis in Weert. Is er een tijdje geweest dat de jongeren gratis in de attracties mochten bij de opening op vrijdagmiddag. De free ride van de Edgard Winter Group symboliseerde dat leuke en sympathieke gebaar. En als je dacht dat na de kermis in Weert dat allemaal wel klaar was, mooi niet. In Echt kun je dit weekend nog gewoon de botsauto's in. En ook in Thorn, Ambi, Heerle en Gennep staat de kermis nog overeind. Eigenlijk best bijzonder, hè? Terwijl we de zomer achter ons hebben gelaten, draait de kermis gewoon door. Sterker nog, tijdens de herfstvakantie komen er weer verschillende bij. Dus de vraag is, wanneer is het voor jou eigenlijk echt gedaan met de kermis? Als de attracties weg zijn of als je volwassen genoeg bent om er niet meer in te willen?

de muziek van First Choice. En daarmee gingen we terug in de tijd. Dr. Love heette het plaatje. De enige vraag die nog gesteerd is: neemt Dr. Love nog patiënten aan? En wanneer is het spreekuur? Overigens, daarvoor hoorde je Yarbrough and People met muziek uit de eind jaren 80. Don't Stop the Music. Het is een tekst die hier zomaar op een tegeltje zou kunnen in de studio van Radio Horizon.

van de Chainsmokers samen met Coldplay, een hit uit 2017. En die heette Something Just Like This. Komende woensdag 14 oktober staat Bryan Adams in de Ziggo Dome met zijn Roll With The Punches tour. En hij doet wat hij al ruim 40 jaar heel erg fantastisch doet. Rocken alsof de kalender niet bestaat. Naast nieuw werk komen er natuurlijk Heaven, Summer of 69 en Everything I Do It For You. Dat zijn nummers die zeker voorbij gaan komen. Adams is inmiddels 66, maar zijn agenda ziet eruit alsof hij nog in zijn jonge jaren verkeert. Voor ons aanleiding om een leuke plaat van Bryan Adams voor je te draaien. Can't Stop The Things We Started.

deze man heeft bijzondere muziek gemaakt. Daar mogen we echt wel een petje voor afnemen en roepen chapeau. Woensdag 14 oktober in de Ziggo Dome kan je dan nog live bij zijn. Brian Adams, je hoorde Can't Stop the Things We Started. We gaan ons opmaken voor nieuws, weer en verkeer van 3 uur... om vervolgens weer 1 uur te starten van het programma Over de Grens. Kan je vast verklappen dat we het de volgende uur gaan starten met Armin van Buuren en Trevor Guthrie. This is what it feels like. Maar nu eerst muziek van de Pretenders. We gaan naar de jaren 80 heen. Back on the Chain Gang.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar open slaap.

0: garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Tweede uur van het programma Over de Grens hebben we straks om 3:30 de mix van de week. Met 3 platen aan 1 gesmolten als het ware. En je hoort daar in All Night Long, Sane Man en Give It Up.

0: sluit.
1: Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Je hoort een hit uit 2013. This is what it feels like. Welkom in het tweede uur van het programma Over de Grens op Radio Horizon. Het is vandaag 10 oktober en vandaag in 2024 wordt Carola Schouten geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. Opvolgster van Abu Talib, die onlangs nog inleende was.

Dat zal hier maar gezegd worden. You're an embarrassment, you're a madness met de nieuw dat 1981. Een muzikale jackpot vol virtuositeit, humor en verrassingen. Speciaal samengesteld voor Kunst Smullen 2026. We hebben het over het theaterprogramma Maartje en Kiene met geluknummers. Het wordt gebracht in het Perron komende zaterdag 17 oktober, s'avonds om 8 uur. Entree bedraagt 10 euro en meer informatie en kaartjes via de website hetperron.nl.

0: van Gordon Lightfoot. Het liedje heet The Sundown. En dat heeft alles te maken met de herfst. Hij is niet alleen kouder, hij wordt ook letterlijk donkerder. In september hebben we gemiddeld zo'n 153 uur zon in onze regio. In oktober nog 119. En in november nog maar 67 uur. En de dagen worden steeds korter. Maar worden we daar ook somberder van? Of maken we het gezelliger met kaarsjes en dekentjes?
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.

preek die de tiener niet van de ouders wilde horen. Papa Don't Preach van Madonna uit 1986. Het beste van twee werelden, bier en beentjes. En dat gaat vanavond in Budel plaatsvinden tijdens Budels Bokpop. Met de line-up Flambé, Second Hand Band en een reunieconcert van Sonic Temple. Vanavond om 20:30 in De Borg in Budel. Kaartjes en meer informatie zijn verkrijgbaar via de website theaterdeborg.nl. Vanavond dus om 20:30. Muziek nu van Nederlandse Bodem. Dit is Ilse de Lange.

Robin met een hit uit 2007. With Every Heartbeat. Je hoort hem hier op Radio Horizon. Daarvoor hoor je Ilse de Lange en Blue Bittersweet. We zijn toe aan de mix van deze week, waarin drie plaatjes naadloze aan elkaar worden geplakt. Zijn geplakt, kan ik je inmiddels al verklappen. Je hoort daarin Lionel Richie met All Night Long. Je hoort Deron met Same Man. En als derde en hekkensluiter Good Man en Give It Up. Geniet van de mix van deze week.

uit 1990. Guru Josh en het liedje Infinity werd overigens later nog een keer opnieuw uitgebracht. Daarvoor hoorde je de mix van de week met Lionel Richie daarin, All Night Long. Same Man van D-Ron. En we eindigden de mix met Good Man en Give It Up. Volgende week is er weer een nieuwe mix hier op Radio Horizon in het programma Over de Grens op zaterdagmiddag. Maar onderweg een klassieker van Amy Stewart. Trek de oude disco schoenen nog maar eens even aan, zou ik bijna willen zeggen. En we hebben zometeen Amy McDonald voor je in aanbieding met This Is The Life. Maar nu eerst de gevoelige noot van The Simple Minds.

Amy McDonald en This Is The Life. Ja, dit is het gewoon. En dat zullen we met z'n allen moeten gaan accepteren. Toch is AI in heel erg in opkomst en tegelijkertijd begint er weerstand te ontstaan. Nederlanders krijgen steeds minder vertrouwen in AI. En dat is een opvallend onderzoek van het Rathenau Instituut. Het vertrouwen van de Nederlanders in de wetenschap blijft onverminderd hoog, met gemiddeld een 7,4. Maar het vertrouwen in AI daalt stevig. Nog maar 37% denkt dat AI kan helpen bij bijvoorbeeld kankerbestrijding of klimaatverandering. 2 jaar geleden was dat nog ruim 60%. Tijden veranderen. En zo verandert in de tijd ook de muziek. Maar ja, de klassiekers blijven. En het was wel weer eens hoog tijd om deze uit de kast te halen. Veelvuldig gedraaid in mijn leven. Dit is Amy Stewart en NAC Antwoord.

Door de muziek van Amy Stewart uit de eindjaren 70. En voor al die mensen die vroeger in Budel op stap gingen in Downtown. Want daar is die plaat letterlijk grijs gedraaid. Amy Stewart en Knock on Wood. En daarvoor hoorde je Amy McDonald. En This is the Life.

0: muziek op Radio Horizon. Je hoorde Samuel Welton en Russo en het liedje heet Boom. En dat brengt ons bij het thema van vandaag ook. Het is zaterdag 10 oktober, is vandaag Dia de Pais Corso. En dat betekent dat herdacht wordt dat op 10 oktober 2010... Curaçao een zelfstandig land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds die datum wordt dat jaarlijks uitbundig gevierd. Daaraan moest ik denken toen ik het liedje net draaide. Boom van Samuel Welton.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: De statie van

0: Al Ducommeers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de N276 Maasbracht-Brunsum. Voor de aansluiting met de N294 is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: In de derde en laatste uur van het programma Over de Grens hebben we straks om 4:30 de reggae-plaat van de week, die eigenlijk helemaal geen reggae-plaat is. Snap jij het nog? Je hoort het straks om 4:30.

Over overtuigingskracht gesproken. Ain't no mountain high enough to keep me away from you. The Boys Town Gang uit 1981 hoorde je. Welkom in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Deze editie van zaterdag 10 oktober. Het is vandaag World Mental Health Day. En misschien de belangrijkste daaraan is dat je aan de buitenkant niet altijd kunt zien hoe het met iemand gaat. Iemand kan lachen, werken, boodschappen doen en ondertussen behoorlijk worstelen. Een simpele vraag zoals hoe gaat het echt met je kan soms meer betekenen dan je denkt. En dat is een boodschap die we graag meegeven aan het begin van dit derde en laatste uur. Dit is muziek van London Beat. Het

Ocean met Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Wat overigens dit weekend een heel slecht idee is. Zeker als je over de A2 richting het zuiden moet. Want even opletten. Sinds gisteravond is de A2 volledig dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. En pas maandagochtend om 5:00 gaat hij weer open. Mooi is wel dat je dan over een nieuw stuk snelweg kunt gaan rijden. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen die op kunnen lopen tot meer dan een uur. De vorige keer bleek iets bijzonders. Toen was er gemiddeld 65% minder verkeer op de weg. En dat is misschien wel de beste oplossing voor dit weekend ook. Dus de boodschap van Billy Ocean, Get Into My Car, die vergeten we maar even.

samenwerking tussen Coldplay en Rihanna resulteerde in deze hit uit 2012. En die heet The Princess of China. Ze zijn legendarisch in Brabant en ver daarbuiten. We hebben het over de vulpoepers. Ze waren overal tegen op hun eigen absurdistische manier. Tegen apartheid, kernenergie, tegen woningnood. En nu staan ze opnieuw op de plank als de vulpoepers 3.0. Je kunt ze gaan bekijken komende zaterdag 17 oktober in het Kantinetheater in Budeldorpplein. De deuren gaan open om 8 uur en om 8:30 begint het concert. Meer informatie op de website kantinetheater.nl.

Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You. En daarvoor Abba en Lay All Your Love On Me. We gaan naar de reggae-plaat van de week. En dit is een klassieker die een heel ander jasje heeft gekregen. GC Lodge maakte van To Love Somebody een reggae-versie van muziek van de Bee Gees. Het origineel komt uit 1967 en werd eigenlijk geschreven met Otis Redding in gedachten. Het nummer heeft hij nooit op kunnen nemen. Overigens, GC Lodge heeft het ruim 20 jaar later een Jamaicaanse sfeer. En eerlijk, sommige liedjes hoef je niet te veranderen. Je hoeft ze alleen maar anders te laten voelen. Dit is GC Lodge met de reggae.

Shakira deze week in het nieuws. Want ze moest samen met haar ex-man naar de rechter toe. En dat is nooit leuk, zou ik bijna willen zeggen. Samen met Burna Boy maakten ze het plaatje Die Die. Het was de FIFA Song 2026. Op 10 oktober 1964 werd de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio voor het eerst live via satellieten doorgegeven. En dat was een mijlpaal voor televisie. Beelden konden vanaf dat moment veel sneller en rechtstreeks de wereld over. Tegenwoordig kijken we en vinden we het heel normaal dat we live meekijken met iemand aan de andere kant van de wereld. Toen was het bijna science fiction en nu klagen we als YouTube even 2 seconden moet bufferen. Het is een andere realiteit. 10 oktober 1964, een historische

een liefdesverklaring waar je u tegen zegt. So in love with you, Yo de Duke, met de titel 1995. Wat krijg je als je jong, oud, creativiteit en een bijzondere plek samenbrengt? Nou, dan kun je gaan kunst smullen in Leende. Het heet Fill the Folly en vanaf vandaag is daar ook een expositie gaande. Informatie daarover vind je overigens op de website deschammert.nl en dat verraadt meteen de locatie waar het evenement plaatsvindt. De komende maand oktober, het is gratis toegankelijk, kan ik je

Baby Rexha en natuurlijk herkende je Faithless New Religion heet deze plaat. Een geweldig hit wat mij betreft. En dat brengt ons wel aan het einde van dit programma. Dankjewel voor het luisteren de afgelopen 3 uur. Zometeen hoor je Hans van der Meijs, zijn programma heet Popwijze. Daar wens ik je veel plezier mee. Heel fijn weekend toegewenst. We gaan afsluiten met woorden die een citaat wat te maken heeft met de wegafsluiting van de A2 vandaag. Niet iedere omweg is een vertraging. Soms is het gewoon een andere route naar iets moois. En daarmee sluiten we af. Kunt je fijn weekend. Tot volgende.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeur.

0: zekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Van harte welkom Popijs de komende 2 uur en nacht. Er komt niet heel veel muziek uit Zwitserland, maar deze wel. En het is leuke muziek, Yellow. En samen met Rush Winters en Vicious Games. En dat komt alweer uit 1985 en werd een bescheiden hitje. 2 uur lang muziek en informatie. Nieuwe muziek van Martin Garrix, The Dream of You.

Justin Timberlake. Hij zat voorheen in NSYNC. Hij is inmiddels 45 jaar oud en heeft een hele hoop fans. En maakt leuke muziek. We gingen terug naar 2004 met deze I'm Loving It. En dat was inderdaad een grote hit. En Martin Garrix daarvoor dus. Zijn nieuwe single heet The Dream of You. Hey, Mr. Props. Nothing really matters.

Teddy Swims. Die heet Perfect Man. En die Teddy Swims die komt op 16 maart naar Nederland en treedt dan op in het Ziggo Dome. En de kaartjes zijn er vanaf €215, zoals ik hier lees. Maar ze zullen ongetwijfeld wel wat goedkoper te vinden zijn. En hij komt ook nog naar Antwerpen. Daar zijn de kaartjes sowieso altijd een stukje goedkoper. Mr. Props daarvoor. Man uit Nederland. Maakt prima muziek. We horen de laatste tijd erg weinig meer van. Maar Nothing Really Matters To Me werd een groot hit. Met lang vervlogen tijden, dat wel. Jayden Collins Dimsdale. Dat is de originele naam van de man. Teddy Swims, zo heette die. Die hoorde je dus met The Perfect Man. Als we naar een perfecte band gaan, gaan we lekker ver terug in de tijd. Jaren 60 en 70 maakten zij prachtige muziek. En ach, de radio mag even ietsjes harder. Hier is The Stairway to Heaven.

0: is Horizon.
1: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
2: Radio Horizon.
1: Dit is Popwijzer. Voor hen die verder luisteren dan een oorlel lang is.

Straks komt hij eigenlijk en hij maakt automatische hits. Deze Fleming, wat een leuk artiest, hè? Dat blijft het zonder meer. En daarvoor gingen we terug naar 1980 en niet met de driver's seat, maar gewoon een ander klein hitje van hem. En dat heette One Love, hebben het over Sniff and the Tears. We gaan eens dansen, doen dat met Emily Sandé en Nile Rodgers. When you love somebody.

Zeker niet de zon die blijft stralen. Jujil, David Guetta en Frans Montana. En hun nieuwe naam heet Shine. En Emily Sandé, daarvoor samen met Nile Rodgers. En die gaat nog steeds door met muziek maken. Wat zijn wij daar blij mee. Je hoorde een plaatje van alweer 2 jaar geleden. De man van Chic en de basgitaar. Luid en duidelijk herkenbaar. Zeker weten. Nile Rodgers dus.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: De statie van...

0: Zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood.

0: Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Hans van der Meij.

0: tweede uur pop bij zich.
1: Jazeker.
0: We gingen in het eerste uur van de Lambada naar het line dansen en dachten, nou kom, dat kunnen we dit uur wel even doorzetten. 1981, dus muziek die op dit moment eigenlijk best wel een beetje in is. Het gaat richting de country stijl. Juice Newton en the Queen of Hearts. On a

Dit is Popwijzer op Radio Horizon met Hans van der Meijs. Hans@rtvhorizon.nl

Stella Lefty uit Boston bracht ons bij Boston. En hun single Amanda. Wat is dat een prachtig nummer. 1986, ze hadden 3 hits in de jaren 80. Don't Look Back, More Than A Feeling en Amanda dus. En hier is Marcel, Veenendaal en Indian. Time.

Hier in de studio lachende gezichten. Soms ben je net iets te laat terug van de koffiemachine en dan zet je zomaar iets op. Groot hit geweest, dat wel, zonder meer. 1993, je hoorde I'm Gonna Get You van Bizarre Inc. en Angie Brown, jazeker. En die Indian daarvoor met Marcel van Veenendaal en How I'm Gonna Love Myself.

Terwijl de zon een heel klein beetje meer schijnt, het wordt nog maar een graadje of 14, 15 dit weekend. Er valt regelmatig een bui. Ach ja, we hebben er heel veel plezier aan gehad aan diezelfde zon. Draaiden wij het zonnige geluid van George Duke and Shine. Bruno Mars daarvoor uit het praten van dit moment of net niet meer met All My Soul.

0: Thijs.
1: Bob Wijzer.
2: Radio Horizon.
0: Dit is Popwijzer. Voor hen die verder luisteren dan een oorlel lang is.

0: this all night.
1: Nice to meet you, we zeggen het elke week natuurlijk als je de programma Popwijs weer opzet. Nice to meet you, en dat kan 2 uur lang. Miles Smith. En daarvoor prachtige muziek van Sarah Julia. En dat is een 2 zusters uit Rotterdam. Ze maken prima muziek, ze zijn geïnspireerd door Joni Mitchell. En hun prachtige nieuwe single heet Touchdown. Ik laat hem hier aan jou horen in Popwijzer.

1978 werd het een groot hit voor Suzy Quatro samen met Chris Norman van Smokey. En in 2024 werd het wederom een groot hit door Cyril, Stumbling In. En dan vooral terug naar de jaren 70 en deden dat met Gary Stearson. And I Get a Kick Out of You. Dat klopt. Leuke Nederlandse muziek, hier is Samuel en Feels Part 2.

2001 kwam het uit. De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, wat is dit nu weer? Er is weer een hele hoop gejat. De inspiratie was op, zeg maar. En Butterfly werd toch een hele grote hit. Stond wekenlang in de vaderlandse hitlijsten. Ja, groot hit dus. En nu, leuk om terug te horen. Samia daarvoor, Fields Part 2. Dit was Popwijzer, graag tot volgende week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij

0: familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park.

0: De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12

0: technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.